Marrak irentzi nahian, faroen argitan, deusen beldurrik gabe,